0: So I'd like to introduce you to David Locks from Oppieberg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ik dacht nu ons aan vandaan iets anders weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samen reizen, met mijn bicycle.
0: Wow.

Daar zijn nou Tony Orlando, nou kan ik mezelf hoor. En dat klinkt voor mij op je headphones nou baie meer stabiel. Daar zit ik nou op mijn settings op je bord, wat ik normaal weg is. Maar als mijn settings nou is wat ik het altijd heb.

Dis ek toets. As jy my hoor. Lekker, lekker, lekker man. Lekker. Dis DJ Toy, die ou van Grabouw. Nou praat ek nou saam met die muziek. Muziek kom baie mooi weer.

0: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio en iets van als word aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.
1: Heel perskeur in 14 dae in die goede val. En het reen bieke bieke en het reen bieke bieke en het reen in die West-Transvaal.
0: Ramkat Radio bied dan iets van als.
1: Dan hoor jy hoe die railway perskes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway perskes...
2: Goeienavond luisteraars, baie welkom by iets van als. Ja, vanavond net saam met Hanlie vanuit 'n koue Kempton Park. Ek wys nou vir Jakke, ons aanvoelbare temperatuur is tans 2 grade. Hier vier vanmiddag toe Andre begin kos maak. Toe sê nee, hy gaan nou die awning aftrek daar op die stoep, want dit is net te koud. En toe steek ek my neus hier by die deur uit, toe voel ek, dis binne is huis vanavond uitsaai. Nou ja, as ek binne uitsaai, dan is Andre nou nie by my nie. Hy sit nog in gesels daar buitenkant met Johan van Sail. En ja, want Elaine kuier so 'n bietjie by ons, maar ons het besluit, sy moet maar nog 'n week langer kuier, dis nou hulle dogter, Jakko se vriendinnetjie. En, want hy het soveel stres hierdie week, van die werkers is terug, die ander is op pad, hy moes hierdie week begin werk, het hy het begin werk, maar het gaan maar bietjie sukkel. Maar laat ek net eens gaga al die mense groet, wat ek gewoonlik groet. Ek het vanavond gehoor, ja, Betty en Frans van Hever, luister ook na ons, baie dankie julle twee, en dan my kleine Helen daar van Rodepoort, sy het gesê, sy gaan luister, Adrie van Eiseren van Boksburg, Alie Vervierse, ja, julle is gegroet, Letty van Kempton en haar man Frans, en ook, ek net gaan my foon se liggie, so agse, dingetjie afsit, laat hy julle nie pla nie, en ook haar pa Henny van Western Area, sy julle familie daai kant, dan natuurlijk my ma, sit ook daar onder die komberse en luister, Sonja, wat morgen of wanneer ek al gaan luister in Australië, en ook Diana en haar man van Australië, en dan Lynette van Alberton, ja, ek dink jylle kry net so koud daai kant. Dan Kimberliete, ek het nog nie gesien of Ludwig sê hy luister nie, maar ek dink hy sit ook onder die keberse. En dan vriendin Duif van Skalkwyk, hier van Kempton, Elise Gous het gesê sy gaan luister, al die Springsmense, Marai, daar van Pieter Retief, Elaine van Kreersdorp, en alle mense oor see, van hier, daar en duur en ooral oor die see, dis nou wat ek van weet, Hendrie Hettele en Gert Paragosen, en ja, dink ek het gesê, Rina en Johan, maar hulle twee is nou nog daar op die foon met Andre saam, so ek weet nie of Rina al ingeskakel is nie, maar welkom, aan een en elkeen wat luister, as ek jy naam nie genoem het nie, en jy luister, jy is gegroet hoor. Goed, kom ons begin, Andre het die program opgestel, hier is een grapiekie bykie later, en nou, ons gaan nie baie praat nie, ons gaan nie lekker muziek speel, en die wat lekker opgewek is, dans een bykie dat jylle kan warm bly. Ons begin met Armand, the singing cowboy, met Ride Like a Cowboy. Hierdie liekie was Mikaela se liekie. Nou, Mikaela was een dochterkie wat, ek dink sy het een nierversaking gehad, moes een nier kry, in 2018, 2019, ek dink was 2018, maar Sharidorp het ons een radiovaal gehou toe ons nog by Global FM was daai tyd, ek dink nie Global bestaan meer nie, en hierdie liedjie het gespeel toe hulle om die baan gedraf het met haar. Dan Audrey Landers, Honeymoon in Trinidad, Barbara Rye, Silver Threads and Golden Needles, Blaise Bridges, Muisiekind, Wacht vir my. Hierdie liedjie laat my ook terugdink aan dure jare toe Andre nog in die army was, en toe Andre in die army was, en hy het hierdie liedjie dan vir my gespeel, of ek het altyd dan nog geluister, toe ons door die tyd uitgegaan het. En Joan sê, sy luister ook al saam van 7 uur af vanavond, en sy sit ook onder die keberse, het is ook maar koud daar, ja, ek dink die kaap oorraster is alles baie koud, maar baie welkom, ek is bly julle luister, en Dreta sê ook groet uit vanuit die vrek warm Ierland, ja, julle het ons uitgolwe daai kant, maar geniet het, doen wat jy lus het, maar luister Ramkat Radio.

Nee? Okay, kom ons gaan anders luister na Bobby Angel, Till the Rivers All Run Dry. Ja, Don Williams sing hom ook, en Jannie ook, zover ek nou onthou. Chris Andrews, Carol O'Kay. Clive Bruce, 500 Miles From Home. Dan Columbus met Milky Way. Ja, wanneer laas het jy die liedjie gehoor?

Jy is ingeskakel op Ramkat Radio en jy luister nou na Iets van Als, ach en somme nog meer, met André en Hanlie van Rooyen. Elke donderdag aand van 7 tot 9.

Ah, hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag en het is 3 uur en dit beteken dit is tyd vir goeie treffers. Elke vrijdagmiddag om 3 uur tot 5:30, so 2.5 ure van lekker luister muziek wat ingelei word dier Ray Conniff'se orkest met Memories Are Made of This en hulle is baie ou herinneringe wat terugkom na jou toe. Soos jy luister, elke liekie het een klompie snitte, om het so te stel, dit word wakker gemaakt dier die muziek wat jy hoor. Ok, ons gaan somme dadelijk afskop met ene. Wie gaan het wees? Connie Francis, hoekom nie? Sy is geboor as Concetta Rosemarie Frankenero op 12 December 1938. Amerikaanse popsanger en toonaangevende vroulike sangeres van die 1950s tot vroeë 1960s. Alhoewel haar kaartsukses in die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis een top concertaantrekking geblei. En ten spuite daarvan ernstige onderbrekings in haar loopbaan, is sy steeds actief, sy was, tot laas jaar is sy toe oorlede, as opname uitvoerende kunstenaar op 83-jarige, sy was 84 toe sy oorlede is. Ons gaan nou luister na Connie Francis en die liedjie wat sy vir ons die program mee gaan opmaak is My Happiness. Geniet om.

Connie Francis, en ja, sy het een baie, baie unieke stem. Enige iets wat sy sing, sal ek dadelijk vir jou sê, as sy die eerste noot uiter, sal ek vir jou sê, dis Connie Die. Right, Ebba, lee op ons draaitafel. En, hulle is een Sweedse groep, en hulle het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslid, sy naam, is die akroniem wat die naam Ebba vorm. En in volgorde is het Agnetha Fatskrog, Bjorn Alves, Benny Anderson, Annifred Lingstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982 en natuurlijk het ons allemaal so rikkie terug die nies gehoor dat hulle weer by mekaar gekom het na 35 jaar vir een opname van nog een album. Ja, waarop, daar is so paar nieuwe liedjies op hy nieuwe album van hulle, en dit was hier so ongeveer 2018 rond gewees, wat hulle omgemaak het. Ja, immergroen, tydloos, Ebba, en soos ek sê, hierdie nieuwe, nietste album van hulle, kan jy duidelik hoor, daar is nie een verskil tussen hulle jong wees daar, en hierdie daar, wat hulle vir ons daar ene gebring het nie. Die een wat ons gaan luister van Ebba is, I do, I do, I do, I do, I do, ek weet nie hoeveel keer nie, I do, ja, Ebba.

Dean Martin, baie gewilde sanger gewees, hy het altyd opgetree ook in komedie, saam met die groot komediant Jerry Lewis. Hy het baie stand-up comedian type dinge wat hulle gedoen het. Ok, die Kelly Family is in 1974 as the Kelly Kids gevorm en hulle is een Ierse, Franse, Europese muziekgroep wat bestaan uit multigenerasie familie van 9 broers en sisters wat hulle self in die vroege jare op die verhoog by hulle ma en pa aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wêreld, vooral in Duitsland, die Benelux, Skandinavië, Pole, Spanje en Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel hulle die albums grotendeels op konserte en toere in een solo van die Angelo Kelly en sy gaan vir ons een typische Ierse liekie. Will you go? Kom, Angelo Kelly.

Maar sê, dit was een kenmerk van die ou liedjies wat voor 1950 uitgereik is, dat hulle was allemaal, wel, meeste van hulle, was onder 2 minuut lang gewees. Is eerst achterna wat hierdie 3 minuut 20 secondes tot 5 minuut 20 secondes liedjies uitgekom het. Min of meer diezelfde trant is daar ene, is die een wat ons nou gaan luister van Robert Dale Houston, is gebore in Seminary, klein dorpie in Covington Town of County, dit is in Mississippi. Die Houstons verhuis nabijgeleë Collins, die setel in die district waar Claude Houston die christelike bediening betree, en in 1963 werk Houston in een kroeg in Ferryday, Louisiana, een stad nabij Natchez, Mississippi, toe hy genader is oor samenwerking met die vrouwelike sangeres Grace Broussard, geboore in 1939 van Prairieville, Louisiana, nabij Baton Rouge. Albei het etelike jare in streek bistros gesing. Ons luister na Dale and Grace, soos hulle bekend geword het, en die liedjie wat hulle vir ons bring, is, soos ek sê, min of meer in die selfde genre of trant dan, as die een wat ons nou net gehoor het van My Boy Lollipop. I'm leaving it up to you. You decide what you're gonna do.

Buddy Holly, wat daar saam met die crickets gesing het, en hy het gesê, true love ways. Ok, ek dink ons druk gauw nog een in voor die funny spot, en die funny spot vandag is, ek dink is weer, ja, Jan Spies, en hy vertel die story van die hond, wat saam met hulle gaan jag het. Die hond sy naam is Waakzaam. Julle het hom al gehoor, baie van julle het, daar is van julle wat hom nog nie gehoor het nie, so ek het hom maar weer op. Cher is volgende op die draaitafel, en sy is een internationale ster bekend as Cher, is op 20 Mei 1946 as Sherilyn Sarkisian gebore, en dit is in El Centro, Californië. Sy is aangemoedig deur haar ma, Georgia, om een model en een actrice te word. Sy het groot geword in die San Fernando Valley omgeving van Los Angeles County met jonger halfsister Georgiane. Die familie het financieel gesukkel met Cher op die een punt in een weeshuis geplaas terwyl haar ma werk gesoek het. Nietemin, sy het van kleins af geweet dat die wereld van kuns en vermaak met haar gepraat het en dat sy ernstig opgeneem het as deel van haar buitemuurse activiteite. Ja, ons word vandag deur haar vermaak en die liekie is een van haar groot treffers en It's Any Skies, the Shoop Shoop Song, soos hy ook bekend staan. Hier kom sy.

Een lekker gewilde liekie daar van Dickie Lee, Ashes of Love. excuse toch. Okay, ons gaan die Bee Gees. Hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gibb, wat een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle hulle muziekloopbaan begin het. Hulle wereldwijd sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en een contract met onderteken met die producent Robert Stigwood. Speciaal kom ons luister na hulle en wat is hulle liekie? Hulle sê, I started a joke. Ek het 'n grappie begin en lyk my dit het toe nie as 'n grappie geëindig nie. Kom ons luister, hier kom hy.

As hy, dit was Danny Williams, White on White. Ja, ek sien, dit staan nader, einde se kant, nee, eindelijk nog nie, as nog 20 minuut oor. Maar in elk geval, laat ek sommer nou net sê, dat direct hierna, om 6 uur, dan is Rudolf op Ramkat Radio, met sy program, en sy program is Op Spoed, altyd lekker saamgesels program, lekker mense wat daar na luister, en lekker staalkies wat hulle deel, en die muziek vooral is ook lekker om na te luister, so wees seker om ingeskakeld te bly, dan vir 6 uur, wanneer Rudolf oor gaan neem, en hy gaan gewoonlik tot so 8:30 aan. Op Radio Eendrag het ons vir Christo Du Plessis, wat nou weer terug is, hy het klaar getrek, en hy is nou in sy nieuwe woning, en sy wifi is uitgesort, en hy saai nou weer uit. En op vrijdagavonde het hy sy program Gooi Milies, en dit behels, of dit gaan oor boermuziek. Lekker voetejuk muziek, sê hy, en dit is van 7 uur tot 8 uur, en hy sê, morgen middag, so teen 12 uur se kant, is daar die potgooi, wat weer gespeel word van vanavond se program. So, daar so kan jy lekker boermuziek luister, en dan moet Rudolf se program, kan, is net lekker algemene muziek. Ok, eindelijk hierdie Christo Du Plessis, hy is een sanger ook, en hoekom sal ons dan nou nie een van sy liedjies luister nie? Hierso is hy en die Hartseerwals, dier Christo Du Plessis, en mede omroeper, kom ons luister.

so mooi, ek speel ons sommer weer van vooraf. Prachtige lied, of prachtige sang, dier Danne Hoener. Ek hou van jou, en 7 reënboë. Ok, dit is daar wat ek vir julle moet sê. Julle moet een wonderlijke naweek verder hê. Kakel te bly vir die programme soos ek genoem het. Baie dankie dat julle geluister het. Ek sien Letty het ook al klaar gegroet. Sy sê, dankie, baie mooi program oom, dit was soos altyd uit die boonste rakke. Ek groet ook net so lang, maar ek luister het klaar. Ok, Letty, julle moet een lekker aand verder hê, een lekker naweek verder, tot sondagmiddag, wat ons weer saam gaan luister na een rustiger program. Dan sien ek Albert, hy geef my high five daar so vir vandagse program. So hy daar van Velddrif, hy luister ook saam elke week, elke keer as iemand uitsaai hier op Ramkat, dan is hy by. Julle moet een wonderlijke naweek hê. Ek gaan uitspeel met Olivia Newton-John, en die liekie is van haar eerstes, The Banks of the Ohio. Geniet die muziek en slaap rustig, slaap lekker, en ek sê, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en, yep, julle is reg. Bye for now.

Vanaand eers keer op Ramke Radio wil ek vir jou sê bye bye. Welkom, my naam is Rob Goos en jy dink die ou agter die mic is heeltemal van sy loetjie getik, wil ek vir jou sê is absoluut reg. Ek het 'n lekker week gehad, hoor, vanaand het 'n lekker week gehad. Jou week was nou verby, dis nou Vrydag wat sak hy oor het is. Naweek, ooh, laat jou deeg beweeg. Vanaand eerste keer is bye bye. Welkom, as jy die duisendste keer terug is, wil ons vir jou sê innerlik bye bye, dankie dat jy Ramke Radio deel van jou lewe maak. Nie of al die dinge wat jy op vrijdag aan kan doen, kan jy vanavond saam met my, so ek is rechtig waar geëerd. 066-032-3973 is natuurlijk die WhatsApp. WhatsApp-lijn wat jy ons kan, een lekker ou boodskapie. Onder gewoonte, vrienden, familie, let weet al op WhatsApp, sê skakel in op Ramke Radio op en sê op en sê, daar is in elk geval niks beter op vrijdag aan. As Ramke Radio op en sê op en sê daar, want was het lekker, is het lekker, ons damse ganse, wereldwijd op Ramke Radio op en sê op en sê daar. Ja, vanavond is een lekker speellysie, moet nie verkeerd nie, 6:30 rap die tijd, ouder gewoond hier op Ramke Radio, vrijdag aan op, spoed 6 uur tot en met 8:30. Nou, ek wil jou waarskie, as jy vanavond weer wacht tot 8:30 op jou boodskap, op jou versoek te stuur, en ga jou lak uitbeers, maar vroeg na my WhatsApp in spring, net hier op Ramke Radio, vraag jy wel een redix van Darling, op Ramke Radio, .co.za, welkom!

Beggars try to do it. Maar ik ben erbij. En ik luister niet, Ramkat. Want als je Ramkat luistert, dan brand je in die fassie en je koekoekie oor. En je voelt thuis, want je is bij je huis.

Hey, yo, Andrei. Ach, oh, Andrei, we're not my Andrei. My swaz now was go Andrei. Andrei, we go for you, say me on mat, ne. Duck, duck, who is smart. Natuurlijk, ik wil een koers roos. AI met de kleven.

Lekker ou Andre, yay! Legend, al die panna van Potje Stroom. Lekker man, dis mos natuurlijk hoe ding moet loop hier op Ramkat Radio. Ek wil vir jou sê, baie welkom as jy nou geskakel is. Dis lekker, het gaan gerook hier op ramkatradio.co.za. Nou, ek wil vir jou sê, nog een jakko. Hier is baie jakkoes, hier op Ramkat Radio, ook een lekker jong man, Jakko Kutsee, jong man, hy is die ou wat verantwoordelik is vir Staan Vuur Vibes, ai, en ek wil vir jou uitnooi om asseblief vir hom te gaan ondersteun. Gaan een bykie op YouTube en soek jy vir Staan Vuur Vibes en dan gaan subscribe jy. Ja, subscribe jongmanse talente, die oude liedjie met die naam van Stadsliggies, onlangs uitgebring en hy sê, naand oompie, hoe gaan het daar so? Nee, wat ou Jakko, dit klop disselboom as ek van jou hoor, my ou vriend. Dis Jakko van Griekwa Stad, kan om asseblief, Stadsliggies van Staan Vuur Vibes, speel altyd lekker om vir Ramkat Radio te luister, met die speakers wat lekker klop. Nou ja, ek wil vir jou sê, as jy vanavond in Griekwa Stad is, maak een saak waar jy in Griekwa Stad is, ek is seker jy hoor my, want Jakko maak seker jy hoor my. So goeie naand Griekwa Stad, is awesome om saam jylle te keir, en jylle het een burgemeester van formaat, een jong man met die naam van Jakko Kutsee, a.k.a. Staan Vuur Vibes, ek wil jou uitnooi, gaan volg hom gerust daar op YouTube. Jakko, my vriend, soos altyd, een eer en een plesier.

Tegen de rol. Nou het ek van my stoel afgeval, my brandende glas, stikkend, alles. Uit die glas, moer toe, man. Toe Albert, Casper WJ, hy sal me nou vertel van die trouw Albert moet vat, en dan moet dat ei ei. Deerlijkheid my maat, as ek die moet doen, joh, we gaan dit met saak, ek is een veelwever. En kies, like, hoe mooi gaan my die vrou nie wees, hy is nou nog mooi. En hy was gister mooi, hy was eergister mooi, en hy was 10 jaar terug ook net so mooi. Eerlijkheid, van Kassie. Nee man, moet nie aan die man so, dat jy so een man so in die oor sit nie. Yes, hou bykie terug, hou bykie terug.

0: I'm Alan Donald and you're listening to Rumcut Radio.
1: Skellywack hier so natuurlik en ek luister graag na Rumcut Radio.co.za. Lekker dag vir almal.